kerst op de dag, ja. En op de drinkbeer. Toch daarom in je. Ik heb daar in die

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog Cover-Versionen spielen, drum. We moeten zelfstandig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Nou, een stuk. Ja, maar hij nog enigszins knippen. Ja, maar... Ja, ja. Is slecht, maar ja. We kunnen niet nog een Coverversion spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje zo... Oké! Okay.